nooit meer los en alle laatste chance. Dan maakt hij mij het hier toe, der Dinger vor de neus. Ik moest eens